Als krande nieuw is online, is ik zeer froh, en we senden een entesending gekweld, en toen ben ik niet til a senden bønner en in tjokken okker sms-skipan, etla er rindjat lokken. Så toen ben ik niet til a senden bønner en in gekweld.